0: wat hier gekocht wordt.
1: Dat wordt het, ja. Lingo Tom 62. Can I get a case number in 1185?
2: $55.92, $55.92, copy 1185.
1: Copy, thank you.